0: voelden wij.
1: Sertaneja.
2: Tarde Sertaneja.
1: Programa Tarde Sertaneja.